0: रिक्लाम न्यूज ब्रेक थे उसके बाद हम आपसे फिल्म लगा कहो मत जाइए भाइयों बहनों, फावन हिंदुस्तान रेडियो पर चू रहिए और हमेशा चू रहिए, इसलिए कि फावन रेडियो आप ही का रेडियो हर एक काम के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मादक से नल सीफ तक दिस एस फाइव टू एट टू फीर सीफ।
1: हर एक काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 5 3 2 7 4। मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor aan het Ramsoet, wakalat ka kaam karta hai, jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden. Jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. In Amsterdam zijn 19 fonteinen uitgeschakeld nadat in sommige ervan te hoge concentraties van de E. coli bacterie zijn aangetroffen. Deze bacterie kan maag- en darmklachten veroorzaken. Ook fonteinen zonder juiste zuiveringsinstallatie zijn preventief uitgezet. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Amsterdam telt in totaal 88 fonteinen. Het Amerikaanse leger heeft in een jaar tijd 227 mensen gedood tijdens aanval op vermoedelijk drugsmokkelboot in de Grote Oceaan en het Caribisch gebied. In totaal werden 68 aanvallen uitgevoerd binnen operatie Southern Spear. 3 vermoedelijke smokkelaars overleefden de operaties. VN-experts eisten gisteren dat de VS stopt met deze aanvallen, die zij onwettig dodelijk geweld noemen. Uit een nieuw tweejaarlijks rapport van het OM en de politie blijkt dat cybercriminelen steeds meer samenwerken en verweven raken met statelijke actoren. In 2025 werden 2 17-jarigen opgepakt die wifi-netwerken van Haagse overheidsinstanties in kaart brachten voor een pro-Russische hackersgroep. AI versterkt cybercrime als katalysator in schaal en tempo. Nicolas Maduro, voormalig president van Venezuela, heeft een rechtbank in New York gevraagd zijn strafzaak te seponeren. Zijn juridische team beweert dat hij als staatshoofd immuniteit geniet. Federale aanklagers beschuldigen hem van drugshandel, narcoterrorisme en zelfverrijking tijdens zijn 25 jaar in de Venezolaanse regering. Bij veroordeling riskeert hij levenslang. En dan tot slot het weer. Vanochtend overheerst bewolking. Er vallen in het noorden en westen enkele buien. Later trekken deze neerslaggebieden verder over het land. In het noordwesten klaart het tegen het middaguur op. De temperatuur stijgt naar zo'n 18 à 20 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
6: Dit is Fahon Hindustani Radio.

Het mooie samenwerking. Vandaag is het lange tijd bewolkt en soms valt wat regen. In de middag is het vaker droog en breekt vanuit het westen de zon vaker door. Het wordt 22 tot 23 graden. Toen ik hier toen met Hanoga s'avond kwam, s'avond te bieden, ja, vierbij je zon absoluut.

12 kilometers. Af vier Den Haag Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 7 kilometers. Af vier Den Haag Rotterdam tussen Den Haag Zuid en knooppunt Ketelplein 11 kilometers. A7 op de A7 Horen Zaanstad tussen Purmerend Noord en knooppunt Zaanstad 11 kilometer. Ongeluk qua doorrijstroken bandij. A8 Zaanstad Amsterdam tussen Zaanstad Essendelft en knooppunt Zaandam 3 kilometer. A12 op de A12 Den Haag Utrecht tussen de Meren en Houten 4 kilometer. Wapper politieonderzoek herafschipper. A12 Den Haag Utrecht tussen Nieuwenbrug en knooppunt Lunette 17 kilometer Wapperby, politie onderzoek hij. Or file dictahu op de A12, Den Haag Utrecht tussen Woerden en knooppunt Lunette 16 kilometer, A15 Rotterdam Gorinchem tussen Sliedrecht West en Sliedrecht Oost 5 kilometer. A16 Breda Rotterdam tussen knooppunt Zonsdiel en knooppunt Ridderkerk 7 kilometer. A20 op de A20 hoek van Holland Gouda tussen Vlaardingen West en Rotterdam Overschie 7 kilometer. A20 hoek van Holland Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 7 kilometer. En op de A27 Gorinchem Utrecht tussen Lexmond en knooppunt Rijnsweert 12 kilometer. Wapper bij Joortoorse politie onderzoek hoor hij. Vier koei muskuraie, vier eke polkila. Koei blaie, or koei aie. Mighty Mukesh ke mithi awaaz mein.

0: सोमवार है, आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: हाय, बाहों में बहार है। घर को देखता हूँ तो 3 मिनट रह गया है इस वक्त 9 बजने में। दोस्तों, रिक्लाम चलेगा न्यूज बरसता, उसके बाद हम आपसे फिर मिलूंगा लगभग 12 बजे भैया या उस्ताद गंगा का प्रोग्राम आप सुनते रहना, कहीं मत जाइए। फाहो न्यूज डायरी पर चू रहिए।
2: Adverteer nu bij Vahon Hindoestani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
3: Dit is het Vahon Hindoestani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het politieonderzoek bij een woning aan de Ewijkseweg in Overasselt is vanochtend nog volop bezig, bewaakt door zwaar bewapende agenten. Burgemeester Juri Mintzes kondigt meer informatie aan over mogelijke sluiting van het pand dat eerder werd aangevallen door tientallen bewapende mensen. De gemeente plaatst ook camera's zodra politie het terrein vrijgeeft. Een Nederlandse vrachtwagenchauffeur is eind augustus in Frankrijk aangehouden met 231 kilo cocaïne aan boord, te waarde van 6,8 miljoen. De Franse douane ontdekte de drugs bij een controle langs de snelweg. Het zat verstopt in het ventilatiesysteem van de cabine. De chauffeur maakte een zenuwachtige indruk en vervoerde opvallend goedkope Spaanse mousserende wijn. In Amsterdam zijn 19 fonteinen uitgeschakeld nadat in sommige ervan te hoge concentraties van de E. coli bacterie zijn aangetroffen. Deze bacterie kan maag- en darmklachten veroorzaken. Ook fonteinen zonder juiste zuiveringsinstallatie zijn preventief uitgezet. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Amsterdam telt in totaal 88 fonteinen. Het Amerikaanse leger heeft in een jaar tijd 227 mensen gedood tijdens aanval op vermoedelijk drugsmokkelboot in de Grote Oceaan en het Caribisch gebied. In totaal werden 68 aanvallen uitgevoerd binnen operatie Southern Spear. 3 vermoedelijke smokkelaars overleefden de operaties. VN-experts eisten gisteren dat de VS stopt met deze aanvallen, die zij onwettig dodelijk geweld noemen. En dan tot slot het weer. Vanochtend overheerst bewolking. Er vallen in het noorden en westen enkele buien. Later trekken deze neerslaggebieden verder over het land. In het noordwesten klaart het tegen het middaguur op. De temperatuur stijgt naar zo'n 18 à 20 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindoestani Radio.
2: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag.

0: हर काम के लिए, हर अफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07537523247। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het politieonderzoek bij een woning aan de Ewijkseweg in Overasselt is vanochtend nog volop bezig, bewaakt door zwaar bewapende agenten. Burgemeester Juri Mintzes kondigt meer informatie aan over mogelijke sluiting van het pand dat eerder werd aangevallen door tientallen bewapende mensen. De gemeente plaatst ook camera's zodra politie het terrein vrijgeeft. Een Nederlandse vrachtwagenchauffeur is eind augustus in Frankrijk aangehouden met 231 kilo cocaïne aan boord, ter waarde van 6,8 miljoen. De Franse douane ontdekte de drugs bij een controle langs de snelweg. Het zat verstopt in het ventilatiesysteem van de cabine. De chauffeur maakte een zenuwachtige indruk en vervoerde opvallend goedkope Spaanse mousserende wijn. In Amsterdam zijn 19 fonteinen uitgeschakeld nadat in sommige ervan te hoge concentraties van de E. coli-bacterie zijn aangetroffen. Deze bacterie kan maag- en darmklachten veroorzaken. Ook fonteinen zonder juiste zuiveringsinstallatie zijn preventief uitgezet. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Amsterdam telt in totaal 88 fonteinen. Het Amerikaanse leger heeft in een jaar tijd 227 mensen gedood tijdens aanval op vermoedelijk drugsmokkelboot in de Grote Oceaan en het Caribisch gebied. In totaal werden 68 aanvallen uitgevoerd binnen operatie Southern Spear. 3 vermoedelijke smokkelaars overleefden de operaties. VN-experts eisten gisteren dat de VS stopt met deze aanvallen, die zij onwettig dodelijk geweld noemen. En dan tot slot het weer. Vanochtend overheerst bewolking. Er vallen in het noorden en westen enkele buien. Later trekken deze neerslaggebieden verder over het land. In het noordwesten klaart het tegen het middaguur op. De temperatuur stijgt naar zo'n 18 à 20 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.

0: तुरान धराम सूद वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
1: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
2: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
3: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Faro.
4: Digitale radio, wagonfm.nl.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
6: Politie en het Openbaar Ministerie signaleren een nieuwe generatie westerse cybercriminelen tussen de 11 en 25 jaar. Deze jongeren, die voornamelijk Engels spreken, zijn vooral gemotiveerd door geld en status. Ze worden vaak verleid via games als Roblox, Fortnite en Minecraft. Gisteren bewezen zo'n 4300 mensen hun laatste eer aan de overleden Noorse koning Harald in de Paleiskapel in Oslo. Tot de uitvaart op 9 september kunnen Nooren elke dag tussen 10 en 6 langskomen voor het afscheid. 9 natuurorganisaties zijn ontevreden over het ontwerp natuurplan dat minister Van Essen indiende voor Europees natuurherstel. Dat plan maakt geen concrete keuzes over aanvullende maatregelen en financiering. De organisaties eisen dat de minister uiterlijk 1 november duidelijkheid geeft. In München is gisteravond brand gesticht bij het hoofdkantoor van een defensiebedrijf door brandbommen te gooien op de bouwplaats van het kantoor. De politie onderzoekt of de aanslag een politieke reden heeft. Een man en een vrouw met de Bulgaarse nationaliteit zijn aangehouden. En dan het weer. Vanmiddag is vooral in het noorden de zon te zien. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
7: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
8: आप चुने Vahon Hindustani Radio पर जो लोग चुन की मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है चलिए

0: आशा जी और कुमार सानू मिलके आपको ये शानदार गीत सुनाए हैं। और ये गीत चला सूतरमेर के रहने वाली मीला जी के लिए और जनाब मंसूर के लिए, शुभकामना के साथ। भैया मंसूर जी और मीला जी, ये गीत हम आपके लिए चलाएँ, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और आप दोनों को भी शुभ शाम पेश किया जा रहा है फान हिंदुस्तानी रेडियो के ज़रिए। घड़ी पर देखूं तो 6 मिनट बाकी है 1 बजे में, 6:04। चलिए यहाँ से पेश करते हैं विज्ञापन, विज्ञापन के बाद न्यूज़, और न्यूज़ के बाद मैं फिर वापस आ रहा हूँ। बस मैं यूँ गया और यूँ आया।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: Autoverhuurbedrijf in Suriname, Amalia Autoverhuurbedrijf, Magentaweg 259 per agar aapko Suriname jana hai, gaadi huur karna hai to aapko jana padega, Magentaweg 259 bij Autoverhuurbedrijf Amalia. Zeer zuinige auto's zoals Toyota Premio, Toyota Raktis, Toyota Fits. Contact in Suriname, de heer Parkas Gokul, op telefoonnummer 00597-8757-939. Contact in Nederland 06-57-418873. Autoverhuurbedrijf Amalia aan de Magentaweg 259. Zeer zuinige, betrouwbare auto's. Nogmaals, bel Parkas Gokul op 00597-8757-939. In Nederland 06-574-188-73. Amalia, autoverhuurbedrijf in Suriname.
3: Advocatenkantoor Anand Ram Soet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
4: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
3: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
5: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
3: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
6: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
7: De rechtbank in Den Haag heeft het Openbaar Ministerie opgedragen de namen vrij te geven van 8 anonieme ondertekenaars van een brandbrief over de euthanasie van de 17-jarige Milou uit Bavel. De ouders willen de artsen, voornamelijk psychiaters, juridisch aanpakken omdat ze na het uitlekken van de brief werden bedreigd. Het Openbaar Ministerie heeft hiervoor 5 werkdagen. Politie en het Openbaar Ministerie signaleren een nieuwe generatie westerse cybercriminelen tussen de 11 en 25 jaar. Deze jongeren, die voornamelijk Engels spreken, zijn vooral gemotiveerd door geld en status. Ze worden vaak verleid via games als Roblox, Fortnite en Minecraft. Gisteren bewezen zo'n 4300 mensen hun laatste eer aan de overleden Noorse koning Harald in de Paleiskapel in Oslo. Tot de uitvaart op 9 september kunnen Noren elke dag tussen 10 en 6 langskomen voor het afscheid. 9 natuurorganisaties zijn ontevreden over het ontwerp natuurplan dat minister Van Essen indiende voor Europees natuurherstel. Dat plan maakt geen concrete keuzes over aanvullende maatregelen en financiering. De organisaties eisen dat de minister uiterlijk 1 november duidelijkheid geeft. En dan het weer. Vanmiddag is vooral in het noorden de zon te zien. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden.
6: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio. Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
0: www.vahonfm.nl पर आप चुने जो लोग चुन की मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है. मैं हूं आपका सेवक गंगा और कार्यक्रम मैं पेश करूंगा अभी 3 बजे शाम तक. तो लीजिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और प्लेयर में हमने ये गीत रखे. क्या ख्याल है, इस तरह से आ रहा है.

0: हाँ, रवि के साथ पर फिल्म वक्त में से निकाले हैं ये गीत और आशा जी की आवाज़ में हम आपको सुनाए हैं। चलिए यहाँ से पेश करते हैं विज्ञापन, विज्ञापन के बाद न्यूज़ और न्यूज़ के बाद बस मैं फिर वापस आ रहा हूँ। बस मैं यूँ गया और यूँ आया।
1: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3 2 7 4। मेरे इन्फो radio@fahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet, wakalat ka kaam karta hai, jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
6: Volgens VN-weerorganisatie WMO kan de huidige El Niño uitgroeien tot de sterkste in 40 jaar. De directeur waarschuwt voor grote risico's op overstromingen en extreme hitte wereldwijd. De situatie houdt vrijwel zeker aan tot februari, met de sterkste effecten tegen het einde van dit jaar en gevolgen tot ver in het nieuwe jaar. Mert A. uit Hoofddorp, verdacht van lidmaatschap van de gewelddadige online groepering De Kom, komt vrij onder strenge voorwaarden. Hij zat sinds 14 oktober vast. De politie vond 1635 beelden van seksueel misbruik van meisjes tussen de 6 en 14 jaar. Hij mag geen sociale media gebruiken. De rechtbank in Den Haag heeft het Openbaar Ministerie opgedragen de namen vrij te geven van 8 anonieme ondertekenaars van een brandbrief over de euthanasie van de 17-jarige Milou uit Bavel. De ouders willen de artsen, voornamelijk psychiaters, juridisch aanpakken omdat ze na het uitlekken van de brief werden bedreigd. Het Openbaar Ministerie heeft hiervoor 5 werkdagen. Politie en het Openbaar Ministerie signaleren een nieuwe generatie westerse cybercriminelen tussen de 11 en 25 jaar. Deze jongeren, die voornamelijk Engels spreken, zijn vooral gemotiveerd door geld en status. Ze worden vaak verleid via games als Roblox, Fortnite en Minecraft. En dan het weer. Vanmiddag is vooral in het noorden de zon te zien. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
7: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.

0: कुसुरी नाम जाना है, गाड़ी हीर करना है तो आपको जाना पड़ेगा मखेंता वेग 259 बाय ऑटो फॉर हीर बिट्रेव अमालिया सेर जुइनिगे ऑटो सोअल्स टोयोटा प्रीमियो टोयोटा रक्टिस टोयोटा फिट्स कॉन्टैक्ट इन Suriname de heer Parkas Gokul op telefoonnummer 00597 875739. Contact in Nederland 06 57 418 8873. Autoverhuurbedrijf Amalia aan de Magentaweg 259. Zeer zuinige, betrouwbare auto's. Nogmaals, bel Parkas Gokul op 00 597 875 939. In Nederland 06 574 18873. Amalia, autoverhuurbedrijf in Suriname.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Soet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: Het commissariaat voor de media heeft mediaminister Letschert van D66 in een brief gevraagd de erkenning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Kamerleden van Pro, CDA, VVD en Ja 21 reageren positief en roepen de minister op het vertrek van de omstreden omroep niet langer uit te stellen. Na 7 weken is in Nederland geen sprake meer van een landelijk watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft na overleg met onder andere Rijkswaterstaat en de waterschappen besloten om de situatie af te schalen van een watertekort naar een dreigend watertekort. Volgens VN-weerorganisatie WMO kan de huidige El Niño uitgroeien tot de sterkste in 40 jaar. De directeur waarschuwt voor grote risico's op overstromingen en extreme hitte wereldwijd. De situatie houdt vrijwel zeker aan tot februari met de sterkste effecten tegen het einde van dit jaar en gevolgen tot ver in het nieuwe jaar. Mert A. uit Hoofddorp, verdacht van lidmaatschap van de gewelddadige online groepering De Kom, komt vrij onder strenge voorwaarden. Hij zat sinds 14 oktober vast. De politie vond 1635 beelden van seksueel misbruik van meisjes tussen de 6 en 14 jaar. Hij mag geen sociale media gebruiken. En dan het weer. Vanmiddag is vooral in het noorden de zon te zien. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.
0: यहां से पहला शेर हम आप लोग को और सुनाए हैं और ये है फॉर ऑल द लवर्स कहते हैं तहजीब में भी उसकी क्या खूब अदा थी तहजीब में भी उसको क्या खूब अदा थी नमक भी अदा किया तो जख्मों पे छिड़क कर वारे दोस्तों कि तहजीब में भी उसको क्या खूब अदा थी नमक भी अदा किया तो जख्मों पे छिड़क करे तो हम चलते हैं, देखे दिखने में भोले हैं, दिखने में बहुत भोले हैं, लेकिन चाल जो है वो अग्नि के समान है। तो ये बात है कि देखने में भोला है और बॉम्बई का बाबू 96 का मूवी है और क्लासिक सॉन्ग है। और बॉम्बई का बाबू की ओर हम चलते हैं।

0: और जाने कहां गए वो दिन। फिल्म के नाम है मेरा नाम जोकर, निकलने वालों से पता का ये फिल्म है दोस्तों। माइटी मुकेश का ये लवली प्यार भरी सॉन्ग है।
1: म्यूजिक एंड इंफॉर्मेशन बाय वाहों हिंदुस्तानी रेडियो।
2: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahon.
3: Digitale radio, Fahon.fm.nl.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: Bij een overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden zijn waarschijnlijk meer dan 80 mensen omgekomen. De Spaanse reddingsdienst vond gisteravond een kleine houten boot met 5 lichamen en 44 overlevenden. Het vaartuig vertrok op 7 augustus vanuit Gambia met 127 mensen aan boord. Het commissariaat voor de media heeft mediaminister Letschert van D66 in een brief gevraagd de erkenning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Kamerleden van Pro, CDA, VVD en JA21 reageren positief en roepen de minister op het vertrek van de omstreden omroep niet langer uit te stellen. Na 7 weken is in Nederland geen sprake meer van een landelijk watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft na overleg met onder andere Rijkswaterstaat en de waterschappen besloten om de situatie af te schalen van een watertekort naar een dreigend watertekort. Volgens VN-weerorganisatie WMO kan de huidige El Niño uitgroeien tot de sterkste in 40 jaar. De directeur waarschuwt voor grote risico's op overstromingen en extreme hitte wereldwijd. De situatie houdt vrijwel zeker aan tot februari met de sterkste effecten tegen het einde van dit jaar en gevolgen tot ver in het nieuwe jaar. En dan het weer. Vanmiddag is vooral in het noorden de zon te zien. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden.
4: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
0: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 36 52 47। मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofvijver, het Vredespaleis en je eigen Fahon Hindustani Radio.
0: और ये गीत है और ये है अन फिल्म सॉन्ग का नाम है प्रेम की नैया और फिल्म का नाम है अजब प्रेम की गजब कहानी। अजब प्रेम की गजब कहानी के ये गीत है, आओ मिलकर सुना जाए।

0: आज हम आप लोग को रीमेक सॉन्ग सुनाते हैं हमारे यारो, और रीमेक सॉन्ग में बहुत ही मजा है हमारे सुनने वाले।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: अदवकात कंतोर आनंद राम सूद वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: U luistert naar Hindustani Radio. Radio
6: Digitale radio, Pagon FM.nl.
7: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
8: Het Amsterdam-Rijnkanaal blijft in de nacht open voor scheepvaart. Rijkswaterstaat en de binnenvaartsector vonden samen een oplossing na dreigende sluiting vanwege een tekort aan verkeersbegeleiders. Vanaf 10 uur in de avond gelden extra veiligheidsmaatregelen en houdt de binnenvaart zich aan de maximumsnelheid op smalle kanaaldelen. Bij een overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden zijn waarschijnlijk meer dan 80 mensen omgekomen. De Spaanse reddingsdienst vond gisteravond een kleine houten boot met 5 lichamen en 44 overlevenden. Het vaartuig vertrok op 7 augustus vanuit Gambia met 127 mensen aan boord. Het commissariaat voor de media heeft mediaminister Letschert van D66 in een brief gevraagd de erkenning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Kamerleden van Pro, CDA, VVD en JA21 reageren positief en roepen de minister op het vertrek van de omstreden omroep niet langer uit te stellen. Na 7 weken is in Nederland geen sprake meer van een landelijk watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft na overleg met onder andere Rijkswaterstaat en de waterschappen besloten om de situatie af te schalen van een watertekort naar een dreigend watertekort. En dan het weer. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden.
7: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio.
0: Oh, de koetje kunnen, Janneke. गीतों की बहार प्रोग्राम यहां से हम शुरुआत करते हैं कि भरोसा इतना करो कि याद ऐसा करो कि हाथ ना हो, भरोसा इतना करो कि शक ना हो, इंतजार इतना करो कि कोई वक्त ना हो, प्यार ऐसा करो कि नफरत ना हो, कुछ अलग ही करना है तो वफा करना मेरे दोस्त, मजबूरी के नाम लेकर बेवफा तो हर कोई करता है, तो हम चलते हैं, हमको तुम तो हो गया है क्या नैतिक लता जी और मोहम्मद रफी जी, परमा श्री मोहम्मद रफी जी, और यानी कि करोड़ों का दिल चुराने वाला, और वो कौन है, हमारे मुकेश जी है।

0: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: Het Amsterdam-Rijnkanaal blijft in de nacht open voor scheepvaart. Rijkswaterstaat en de binnenvaartsector vonden samen een oplossing na dreigende sluiting vanwege een tekort aan verkeersbegeleiders. Vanaf 10 uur in de avond gelden extra veiligheidsmaatregelen en houdt de binnenvaart zich aan de maximumsnelheid op smalle kanaaldelen. Bij een overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden zijn waarschijnlijk meer dan 80 mensen omgekomen. De Spaanse reddingsdienst vond gisteravond een kleine houten boot met 5 lichamen en 44 overlevenden. Het vaartuig vertrok op 7 augustus vanuit Gambia met 127 mensen aan boord. Het commissariaat voor de media heeft mediaminister Letschert van D66 in een brief gevraagd de erkenning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Kamerleden van Pro, CDA, VVD en JA21 reageren positief en roepen de minister op het vertrek van de omstreden omroep niet langer uit te stellen. Na 7 weken is in Nederland geen sprake meer van een landelijk watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft na overleg met onder andere Rijkswaterstaat en de waterschappen besloten om de situatie af te schalen van een watertekort naar een dreigend watertekort. En dan het weer. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
3: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-36522-47 मेर इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
0: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: Het Amsterdam-Rijnkanaal blijft in de nacht open voor scheepvaart. Rijkswaterstaat en de binnenvaartsector vonden samen een oplossing na dreigende sluiting vanwege een tekort aan verkeersbegeleiders. Vanaf 10 uur in de avond gelden extra veiligheidsmaatregelen en houdt de binnenvaart zich aan de maximumsnelheid op smalle kanaaldelen. Bij een overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden zijn waarschijnlijk meer dan 80 mensen omgekomen. De Spaanse reddingsdienst vond gisteravond een kleine houten boot met 5 lichamen en 44 overlevenden. Het vaartuig vertrok op 7 augustus vanuit Gambia met 127 mensen aan boord. Het commissariaat voor de media heeft mediaminister Letschert van D66 in een brief gevraagd de erkenning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Kamerleden van Pro, CDA, VVD en JA21.

0: Dit is Vahon Hindustani Radio.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: Het Amsterdam-Rijnkanaal blijft in de nacht open voor scheepvaart. Rijkswaterstaat en de binnenvaartsector vonden samen een oplossing na dreigende sluiting vanwege een tekort aan verkeersbegeleiders. Vanaf 10 uur in de avond gelden extra veiligheidsmaatregelen en houdt de binnenvaart zich aan de maximumsnelheid op smalle kanaaldelen. Bij een overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden zijn waarschijnlijk meer dan 80 mensen omgekomen. De Spaanse reddingsdienst vond gisteravond een kleine houten boot met 5 lichamen en 44 overlevenden. Het vaartuig vertrok op 7 augustus vanuit Gambia met 127 mensen aan boord. Het commissariaat voor de media heeft mediaminister Letschert van D66 in een brief gevraagd de erkenning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Kamerleden van Pro, CDA, VVD en JA21 reageren positief en roepen de minister op het vertrek van de omstreden omroep niet langer uit te stellen. Na 7 weken is in Nederland geen sprake meer van een landelijk watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft na overleg met onder andere Rijkswaterstaat en de waterschappen besloten om de situatie af te schalen van een watertekort naar een dreigend watertekort. En dan het weer. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: आपको सूरीनाम जाना है, गाड़ी हीर करना है, तो आपको जाना पड़ेगा Magenta weg 259 bij autoverhuurbedrijf Amalia. Zeer zuinige auto's zoals Toyota Premio, Toyota Raktis, Toyota Fits. Contact in Suriname de heer Parkas Gokul op telefoonnummer 00597 875739. Contact in Nederland 06 57 418873. Autoverhuurbedrijf Amalia aan de Magentaweg 259. Zeer zuinige, betrouwbare auto's. Nogmaals, bel Parkas Gokul op 00 597 875739. In Nederland 06 574 188 73. Amalia, autoverhuurbedrijf in Suriname.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: Het Amsterdam-Rijnkanaal blijft in de nacht open voor scheepvaart. Rijkswaterstaat en de binnenvaartsector vonden samen een oplossing na dreigende sluiting vanwege een tekort aan verkeersbegeleiders. Vanaf 10 uur in de avond gelden extra veiligheidsmaatregelen en houdt de binnenvaart zich aan de maximumsnelheid op smalle kanaaldelen. Bij een overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden zijn waarschijnlijk meer dan 80 mensen omgekomen. De Spaanse reddingsdienst vond gisteravond een kleine houten boot met 5 lichamen en 44 overlevenden. Het vaartuig vertrok op 7 augustus vanuit Gambia met 127 mensen aan boord. Het commissariaat voor de media heeft mediaminister Letschert van D66 in een brief gevraagd de erkenning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Kamerleden van Pro, CDA, VVD en JA21 reageren positief en roepen de minister op het vertrek van de omstreden omroep niet langer uit te stellen. Na 7 weken is in Nederland geen sprake meer van een landelijk watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft na overleg met onder andere Rijkswaterstaat en de waterschappen besloten om de situatie af te schalen van een watertekort naar een dreigend watertekort. En dan het weer. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Hari kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07 36 52 47. मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070 36 52 47.

0: vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Waarom Hindustani Radio?
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: Het Amsterdam-Rijnkanaal blijft in de nacht open voor scheepvaart. Rijkswaterstaat en de binnenvaartsector vonden samen een oplossing na dreigende sluiting vanwege een tekort aan verkeersbegeleiders. Vanaf 10 uur in de avond gelden extra veiligheidsmaatregelen en houdt de binnenvaart zich aan de maximumsnelheid op smalle kanaaldelen. Bij een overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden zijn waarschijnlijk meer dan 80 mensen omgekomen. De Spaanse reddingsdienst vond gisteravond een kleine houten boot met 5 lichamen en 44 overlevenden. Het vaartuig vertrok op 7 augustus vanuit Gambia met 127 mensen aan boord. Het commissariaat voor de media heeft mediaminister Letschert van D66 in een brief gevraagd de erkenning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Kamerleden van Pro, CDA, VVD en JA21 reageren positief en roepen de minister op het vertrek van de omstreden omroep niet langer uit te stellen. Na 7 weken is in Nederland geen sprake meer van een landelijk watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft na overleg met onder andere Rijkswaterstaat en de waterschappen besloten om de situatie af te schalen van een watertekort naar een dreigend watertekort. En dan het weer. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार, फरमाइशें या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3 2 47। मेरे इन्फो radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: Het Amsterdam-Rijnkanaal blijft in de nacht open voor scheepvaart. Rijkswaterstaat en de binnenvaartsector vonden samen een oplossing na dreigende sluiting vanwege een tekort aan verkeersbegeleiders. Vanaf 10 uur in de avond gelden extra veiligheidsmaatregelen en houdt de binnenvaart zich aan de maximumsnelheid op smalle kanaaldelen. Bij een overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden zijn waarschijnlijk meer dan 80 mensen omgekomen. De Spaanse reddingsdienst vond gisteravond een kleine houten boot met 5 lichamen en 44 overlevenden. Het vaartuig vertrok op 7 augustus vanuit Gambia met 127 mensen aan boord. Het commissariaat voor de media heeft mediaminister Letschert van D66 in een brief gevraagd de erkenning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Kamerleden van Pro, CDA, VVD en JA21 reageren positief en roepen de minister op het vertrek van de omstreden omroep niet langer uit te stellen. Na 7 weken is in Nederland geen sprake meer van een landelijk watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft na overleg met onder andere Rijkswaterstaat en de waterschappen besloten om de situatie af te schalen van een watertekort naar een dreigend watertekort. En dan het weer. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden.
1: En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host. Samaj ko badal
1: dalo. Om Shanti, goedemiddag dames en heren. Welkom op deze mooie woensdagmiddag van 3 september 2026. Hier is het nieuwsoverzicht voor vandaag. KLM-vlucht uit Suriname wijkt uit naar Lissabon. Een KLM-vlucht die dinsdag, dus gisteren, vanuit Paramaribo naar Amsterdam vertrok, is woensdagochtend uitgeweken naar Lissabon in Portugal. De redactie van Waterkant verneemt dat het zou gaan om een medische noodsituatie met betrekking tot een passagier. Het gaat om vlucht KL714 die volgens de oorspronkelijke planning rechtstreeks naar Schiphol zou vliegen. Boeing 777-200ER met registratie PHBQA vertrok op 1 september om 17:25 lokale tijd vanaf de Johan Adolf Bengel International Airport. De vlucht stond gepland om woensdagochtend om 7:15 in Amsterdam aan te komen. Medische situatie dus. De vluchtgegevens van Flight Radar 24 blijkt echter dat het toestel tijdens de oversteek over de Atlantische Oceaan van de gebruikelijke route naar Amsterdam is afgeweken en koers heeft gezet richting Lissabon. De vlucht wordt in de vluchtgeschiedenis ook als diverted to LIS Lissabon geregistreerd. Op Schiphol vermeld voor KL714 een tussenstop in Lissabon, LIS. De vlucht staat daar op het moment van schrijven als onderweg geregistreerd. En het moment van schrijven van dit stuk uit waterkant.net was, even kijken, moment van schrijven, dat was, even aangaan hoor, dat was vandaag. Vandaag, het staat alleen geen tijd bij, maar dit stuk is dus vandaag geschreven. En tijdens het schrijven van dit stuk, dus het zal vanochtend zijn geweest, staat het vlucht nog als in Lissabon verdraagd. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

Constantino zegt, ook salarissen, DNA-leden en leden rechtelijke macht zullen mee worden verhoogd. Ajing. Met de 15% salarisverhoging die de regering vanaf eind september zal uitkeren aan landsdienaren, beweert NDP-parlementariër Rosalie Contillo dat tegelijkertijd ook de reeds fors hoge salarissen van leden van drie staatsmachten met 15% omhoog zullen gaan. Met deze verhoging zullen de salarissen van DNA-leden en leden van de rechtelijke macht mee worden verhoogd. Burgers hebben stevige kritiek geleverd op de hoge salarissen. Sommige van deze salarissen zijn wel 4 keer hoger dan die van de president. Er is een traject ingezet om de scheefgroei van salarissen tussen de drie machten te corrigeren. Echter is het niet gekomen tot behandeling, nog goedkeuring, nog afkondiging. Ik vraag de regering dringende aandacht voor deze situatie, zei Contino dinsdag in de Nationale Assemblée. Volgens de politica moet de president, indien er geen andere oplossing wordt gevonden, de mogelijkheid bekijken om het salaris van de president te cappen voor een bepaalde tijd, zodat die groepen niet meegroeien met deze verhoging. Het lijkt mij een omgekeerde logica om nu die verhoging toe te kennen om daarna te gaan verlagen. Ik vraag ernstige aandacht van de regering voor deze situatie en ik kijk uit naar een oplossing, aldus de NDP'er. Dit was een bericht uit Suriname, uit waterkant.net, maar ik vind het vreemd. Zij zit in de DNA, NDP-parlementariër, en daar vindt ze, het kan niet zo snel worden opgelost, dus het gaat meegroeien met die 15% loonsverhoging de ambtenaren krijgen. Nou, je zit in de DNA, kom met een voorstel, of zeg, hoe net ik ga verhoging, want jullie hebben pas einde van het jaar, eind vorig jaar, eind 2025, hebben jullie een forse salarisverhoging gehad. Hoe gaan jullie nu weer een verhoging krijgen? Jullie moeten zo principieel zijn. Het volk heeft het gezegd, wel unetica verhoging. En dan komt de wet daarna. Dan toon je ballen, mevrouw Contino. Dan toon je ballen, NDP-fractie. Dan toon je ballen, regeringscoalitie. Dan toon je ballen, de oppositie. Maar zolang jullie dat niet doen en zeggen het gaat meegroeien, je moet een wet maken om het tegen te houden, durven jullie van geen kant. Er was een bericht uit waterkant.net voorzien van mijn commentaar.

SOA's nemen sterk toe in Suriname. Zelfs gevallen bij 13 en 14-jarigen. Dat is een vreselijke zaak hoor. Eens kijken hoe dit bericht luidt. De dermatologische dienst waarschuwt voor een duidelijke toename van seksueel overdraagbare aandoeningen in Suriname. Vooral gonorroe en syfilis worden de laatste maanden vaker vastgesteld. De ontwikkeling baart extra zorgen omdat steeds meer jongeren van 15 jaar en jonger zich melden, terwijl zelfs gevallen bekend zijn van 13 en 14-jarigen. Volgens Deborah Hordijk, hoofd van de afdeling counseling en testing, is de stijging al langere tijd gaande en lijkt de situatie verder te verslechteren. Zij, Deborah Hordijk, sprak hierover op dinsdag 1 september 2026, gisteren dus, met de communicatiedienst Suriname. Jongeren beschikken volgens de dienst bovendien vaak over onvoldoende kennis van SOAS en de gevolgen die onbehandelde infecties kunnen hebben. De gevolgen kunnen ernstig zijn. Zo kan gonorroe zonder behandeling leiden tot onvruchtbaarheid, terwijl syfilis op langere tijd onder meer het zenuwstelsel kan aantasten. De dermatologische dienst dringt er daarom op aan om klachten niet zelf te behandelen en bij vermoedens van een besmetting professioneel onderzoek te laten doen. Hordijk waarschuwt daarbij specifiek tegen het op eigen houtje gebruiken van antibiotica. Niet ieder antibioticum werkt tegen een druiper en ook amoxicilline is volgens haar niet zomaar voor iedere infectie geschikt. Verkeerd gebruikt of een onjuiste dosering kan ertoe leiden dat de behandeling niet werkt. De dienst roept seksueel actieve personen daarom op zich tijdig te laten testen en veilig te vrijen. Ook goede voorlichting wordt belangrijk genoemd, omdat HIV slechts één van de vele seksueel overdraagbare infecties is, waarvoor mensen risico kunnen lopen. Ouders hebben volgens Hordijk eveneens een belangrijke rol. Ze worden aangespoord om tijd te maken voor gesprekken met hun kinderen over seksualiteit, risico's en bescherming. De dermatologische dienst benadrukt dat mensen met vragen of zorgen terecht kunnen voor begeleiding, gesprekken en testen. Het is een kwalijke zaak, vreselijk erg. Tot zover een bericht uit Waterkant.net. Maar ja, als de ouders niet met hun kinderen overleggen en praten, dan krijg je dit soort gevallen. Natuurlijk, het is niet zo goed te praten. Het is niet dat je de kinderen zelf kunnen onderling ook zeggen, hey, wat is dit? En dan kunnen ze opkomen voor wat ze hebben en zich bij de diensten aanmelden. Tot zover mijn commentaar op dit artikel uit Waterkant.net.

krijgen AOV'ers en gepensioneerden ook 15% erbij, vragen Matura en Parmisser aan regering. Ja, nu komt het, want if automatisch de rechtelijke macht, if automatisch de DNA-leden ETC-verhoging die 15%, dan moeten de AOV'ers en gepensioneerden dat ook logisch krijgen. VHP-parlementariër Krishna Mathura vindt het een goede zaak dat de regering besloten heeft om eind september een salarisverhoging toe te kennen aan alle landsdienaren. Echter wil zij tegelijkertijd ook weten wat er dan zal worden gedaan om de koopkracht van gepensioneerden en personen die alleen van de algemene ouderdagsvoorziening AOV leven te verbeteren. Want zij vallen dan niet onder die 15% loonsverhoging, zei Mathura maandag in de Nationale Assemblee. Landsdienaren en daarmee gelijkgestelden in Suriname krijgen per eind september 2026 een algemene salarisverhoging van 15%. Hoewel het besluit volgt op onderhandelingen met de vakbeweging, is er nadrukkelijk geen akkoord bereikt tussen beide partijen. Volgens Mathura moet de regering tegelijkertijd ook aangeven wat de financiële impact van deze verhoging maandelijks en jaarlijks is. Daarnaast moet ook duidelijk worden uit welke begrotingspost deze extra middelen zullen worden gehaald. Sommige toelagen zijn ook gekoppeld aan het basisloon. Is dit ook doorgerekend door de regering? Worden deze uitgaven gefinancierd uit leningen of begroting 2026? Uit welke concrete begrotingspost? Kortom, van waar komt het geld vandaan? 2 maanden terug hebben we de begrotingsbehandeling hier gehad. Er is niks gezegd hierover. Op een concrete vraag van mij aan de minister van Binnenlandse Zaken heeft hij gezegd dat de koopkrachtversterking waarschijnlijk zal liggen in de belastingssfeer. Wat is dan veranderd in deze 2 maanden? Heeft men moedwillig het parlement deze informatie onthouden of kon men dat niet plannen en voorspellen? Aldus Mathura. NDP-fractieleider Rabin Parmisser wenste van de regering te weten wat er precies tussen de regering en de vakbeweging is afgesproken en of er daarbij rekening is gehouden met de koers en de prijsontwikkeling in de winkel. Hij, Parmisser, vroeg of de gepensioneerden en AOV'ers ook minimaal met deze 15% vooruit kunnen gaan. Ook wil hij weten of de price cap op brandstof ook direct zal worden losgelaten. Hebben we dan de gevolgen daarvan in beeld? Wat zullen de gevolgen zijn richting de productiebedrijven en consumenten? Hetzelfde geldt voor de subsidie die we verstrekken aan EBS, aldus Parmisser. Hij waarschuwt ervoor dat de verkeerde uitvoering van een loonsverhoging ook in het nadeel zal werken. Tot zover een bericht van waterkant.net.

gevonden team in zaak Leisner, spreekt Rudisa. En later vandaag, gisteren, zouden ze ook met politie en justitie spreken. Dat is het Nederlandse gevonden team die vanuit Nederland is gegaan naar Suriname om te helpen zoeken naar Leisner. Het Nederlandse secondenteam van Stichting Reddingshonden RHWW, dat gisteren in Suriname is aangekomen, dat eergisteren in Suriname is aangekomen om te helpen bij de zoektocht naar de vermiste Rodney Leisner, 52 jaar jong, heeft gisterochtend een bezoek gebracht aan Rudisa International NV, dat de internationale inzet met 50.000 euro financiert. Namens RHWW waren de onderzoeksleider en twee leidinggevenden aanwezig. RHWW is de Stichting Reddingshonden Nederland. Tijdens het gesprek is van de kant van RHWW uitdrukkelijk benadrukt dat het team niet naar Suriname is gekomen om het politieonderzoek over te nemen, maar nadrukkelijk als ondersteuning daarvan. Suriname beschikt zelf niet over honden die specifiek voor dit type inzet zijn opgeleid. De leiding over het onderzoek naar de vermissing blijft volledig bij de Surinaamse politie en justitie. Later gisteren heeft het team een gesprek met de politie en het Surinaamse Openbaar Ministerie gehad, waarin verdere operationele werkafspraken werden gemaakt, voorafgaand aan de daadwerkelijke start van de zoekactie. In het gesprek is ook uitgelegd waarom het team van RHWW niet met speurhonden, maar met zogeheten zoekhonden werkt. Een onderscheid dat volgens de organisatie vaak door elkaar wordt gehaald, maar operationeel een wezenlijk verschil maakt. Speurhonden volgen doorgaans een individueel geurspoor van één specifieke persoon. Ze krijgen eerst een referentiegeur aangeboden, bijvoorbeeld van een kledingstuk, en volgen vervolgens dat spoor lijnvormig van A naar B, waarbij richting, geurconcentratie en windinvloeden bepalend zijn. Zoekhonden daarentegen werken fundamenteel anders bij het schennen van een gebied op de enkele aanwezigheid van menselijke geur die door de lucht wordt verspreid zonder een spoor te hoeven volgen en zonder dat daarvoor een vast beginpunt of referentiegeur nodig is. Deze werkwijze wordt internationaal vaker toegepast, dus met zoekhonden bij grootschalige of moeilijk toegankelijke zoekgebieden. Bij het gesprek is ook stilgestaan bij de specifieke omstandigheden waarin het team in Suriname zal moeten werken. De lokale flora en fauna in het zoekgebied vragen om aangepaste voorzorgsmaatregelen, zowel voor de honden als voor hun begeleiders. Een aspect waarmee het team, gelet op eerdere internationale inzetten, bekend is, maar dat voor de Surinaamse situatie opnieuw goed in kaart is gebracht. Rudisa bevestigt bij monden van haar advocaat dat het kennismakingsgesprek in een goede en constructieve sfeer heeft plaatsgevonden en spreekt haar erkentelijkheid uit voor de inzet van het RHWW-team. Met toestemming van het Openbaar Ministerie en onder voortdurende leiding van de Surinaamse politie hoopt Rudisa dat deze aanvullende expertise een waardevolle bijdrage kan leveren aan het lopende onderzoek en dat er spoedig meer duidelijkheid komt over het lot van haar Chief Commercial Officer Rodney Leisner. Waterkant volgt de ontwikkelingen in deze zaak.

Het lijkt erop dat in Suriname mensen verdwijnen als sneeuw voor de zon. Want de familie, het volgende bericht luidt, familie zoekt vermiste Daryl Danilo van Bond van 28 jaar, auto aangetroffen bij Clara Sluis. Dus familie zoekt de 28-jarige vermiste Daryl Danilo Bond en zijn auto is inmiddels aangetroffen bij Clara Sluis. De familie van de 28-jarige Daryl Danilo Bond maakt zich grote zorgen nadat sinds zaterdag niets meer van hem is vernomen. De man zou zich tijdens het laatste contact in Nigeria hebben bevonden in het gezelschap van vrienden. Volgens zijn familie was hij zaterdagochtend voor het laatste contact met Bond. Sindsdien is hij niet meer bereikbaar en staat zijn telefoon uit. Ook twee vrienden met wie hij vermoedelijk samen was, zouden niet bereikbaar zijn. De ongerustheid nam verder toe nadat het voertuig van Bond bij Clara Sluis werd aangetroffen. De familie vermoedt dat hij mogelijk samen met twee anderen de oversteek van Suriname naar Guyana heeft gemaakt. Of dit daadwerkelijk is gebeurd, is vooralsnog niet bevestigd. Familieleden doen daarom een dringend beroep op iedereen die Bond of de twee vrienden heeft gezien of informatie heeft over hun verblijfplaats om zich te melden. Ook informatie die op het eerste gezicht onbelangrijk lijkt, kan volgens de familie van waarde zijn. Mensen die meer weten, kunnen contact opnemen met zijn moeder Angela en zijn tante Esje. De familie vraagt het bericht zoveel mogelijk te delen in de hoop snel duidelijkheid te krijgen over de verblijfplaats van Bond en zijn twee vrienden. Dit is de tweede verdwijning in korte tijd in Suriname. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

locatie te verlaten. Helaas heeft deze oproep niet geholpen om de ondernemer tot andere gedachten te brengen. De bevoegde instanties moeten optreden tegen die schelliens en goudfontons die aan goudwinningen doen op de Marowijnenrivier. Er is een oproep gedaan via het rationeel gezag richting de regering, aldus de ABOPPER. Minister David Abiamonfo van Natuurlijke Hulpbronnen gaf aan dat er bij zijn aantreden als minister in 2020 ongeveer 20 schelliens actief waren in de grensrivieren. Deze zijn uiteindelijk door optreden van het Openbaar Ministerie teruggedrongen. Mocht het geen jorden weer te waar zijn, dan zal zijn ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen hierop inspelen. Dat is niet alleen de Marowijnen, maar ook Lawa. Met heel veel overleg hebben we ervoor gezorgd dat het aantal werd teruggebracht. Drie van de fansen waren heel hardnekkig en wilden niet meewerken. Uiteindelijk heeft het Surinaamse Openbaar Ministerie opgetreden. Die zijn allemaal toen opgeblazen. Vanaf dat moment zijn er geen schaliens meer in de grensrivieren. Maar indien het wel zo is, willen we heel snel erop uittrekken. Aldus

regering om duidelijkheid gevraagd over kosten en aanbestedingen Heritage Month. Oh, dat wordt mooi. Dat wordt een mooie. Weer een schandaal. Volgens CHP-fractieleider Assis Kumar Gayadin moet de regering duidelijkheid geven over de kosten van Heritage Month en nagaan of de activiteiten volgens de geldende aanbestedingsregels zijn uitgevoerd. Gayadin zegt informatie te hebben ontvangen over mogelijke onderhandvergunningen en vroeg in de Nationale Assemblee de regering om hierover verantwoording af te leggen. Natuurlijk heeft het zijn goede zijde, maar laten we wel duidelijk van de regering krijgen over hoeveel alles heeft gekost, welke activiteiten er daadwerkelijk zijn uitgevoerd en hoe zijn er aanbestedingen gehouden. Uit welke financieringsbronnen zijn de zaken gefinancierd? Aldus Assis Gayadin. Omdat mij ook de informatie bereikt dat heel wat zaken onderhand gegund zijn geworden aan onderlinge bedrijven, zei Gayadin. De eerste Nationaal Heritage Month van Suriname is zondag 30 augustus, dus afgelopen zondag afgesloten. De Heritage Month was een periode waarin de culturele diversiteit, geschiedenis en tradities van het land centraal stonden. Er werden verschillende activiteiten georganiseerd rond Surinaamse cultuur, erfgoed, muziek,

Ik weet niet wat er met Star News is. Maar als je het aanklikt, geeft de server aan, server niet gevonden. Dus ik weet niet of er wat fout is met Star News. We gaan verder met, de, met het nieuwsoverzicht. Asset zegt, coalitie riskeert maatschappelijk verzet bij aantasting rechterlijke macht. Advocaat Hugo Asset verwacht stevig maatschappelijk verzet als de coalitie stappen zet die de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht aantasten. In gesprek met Radio ABC zegt hij dat verschillende ontwikkelingen hem zorgen baren over de positie van de rechtsstaat binnen de democratische rechtsstaat. Asset verwijst onder meer naar eerdere voorstellen om de grondwet te wijzigen. Die stuiten op breed verzet vanuit onder andere het Hof van Justitie, het Openbaar Ministerie, de Surinaamse Orde van Advocaten, organisaties uit het bedrijfsleven en de vakbeweging. Ook voorstellen om de mogelijkheden voor beslaglegging op staatsmiddelen te beperken vindt hij problematisch. Volgens

kan daarmee indirect de werking van rechtelijke uitspraken worden verzwakt. Wanneer een rechter bepaalt dat de staat een betaling moet verrichten, moet dat vonnis volgens effect ook daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd. De advocaat plaatst de discussie nadrukkelijk binnen het beginsel van de trias politica. Daarbij gaat het volgens hem niet alleen om een evenwicht tussen de verschillende machten, maar vooral om een duidelijke scheiding tussen de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht. De rechterlijke macht en het Openbaar Ministerie moeten volgens EZ onafhankelijk van de regering en het parlement kunnen functioneren. EZ verwijst daarbij naar de grondwet, waarin de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht wordt gewaarborgd en inmenging in de rechtspraak is uitgesloten. EZ stelt dat er nog altijd constitutionele mogelijkheden bestaan om de onafhankelijkheid van rechters te beschermen. Hij heeft er vertrouwen in dat die waarborgen hun werking zullen behouden. Tegelijkertijd vindt EZ dat de coalitie de mogelijke reactie vanuit de samenleving niet moet onderschatten wanneer aan de positie van de rechterlijke macht wordt getornd. Het maatschappelijk middenveld in Suriname zal de democratische rechtsstaat blijven verdedigen. Aldus EZ tot zover een bericht uit Suriname Herald.

abbiamo offerto 500 miljoen US dollars nodig om stroomcapaciteit Suriname uit te breiden. Ik volg het bericht, even kijken als je wil komen. Ja. De elektriciteitssector heeft de komende 2 tot 3 jaar ongeveer 500 miljoen US dollars. 500 miljoen US dollars aan investeringen nodig om het huidige tekort aan opwekkingscapaciteit weg te werken en de groeiende vraag naar stroom op te vangen. Dat zei minister David Adjamoffo van Natuurlijke Hulpbronnen tijdens de behandeling van het vraagstuk van load shedding in de Nationale Assemblee. Volgens Adjamoffo wordt de huidige load shedding niet veroorzaakt door hogere brandstofkosten, maar vooral door een tekort aan beschikbare opwekkingscapaciteit. In de droge periode neemt de druk op het elektriciteitssysteem verder toe. Door de dalende waterpeil in het Stuwmeer kan minder hydro-elektriciteit worden opgewekt, terwijl het stroomverbruik juist stijgt, onder meer door het intensievere gebruik van airco's. De elektriciteitsvraag in het IPER-gebied rondom Paramaribo, Guanica, Para en delen van Komwijnen en Saramaca loopt tijdens piekuren op tot ongeveer 280 megawatt. Volgens de NH-minister Adjamoffo is dat een stijging van circa 10% ten opzichte van 2025. De huidige productiecapaciteit is volgens Adjamoffo onvoldoende om de groeiende vraag structureel op te vangen. Daarom zijn de komende jaren omvangrijke investeringen nodig. De regering werkt onder meer aan plannen voor extra thermische capaciteit, noodstroomvoorzieningen en zonne-energie. Ook staatsolie en de energiebedrijven Suriname zullen investeren in zonne-energie. Adjamoffo benadrukte echter dat deze projecten niet onmiddellijk verlichting zullen brengen. Het kost tijd voordat nieuwe generatoren beschikbaar zijn, geïnstalleerd kunnen worden en daadwerkelijk elektriciteit aan het net leveren. Wanneer onvoldoende capaciteit beschikbaar is, heeft EBS volgens de minister geen andere mogelijkheid dan delen van het elektriciteitsnet tijdelijk uit te schakelen. Daarmee moet worden voorkomen dat het volledige systeem instort. Ziekenhuizen en andere vitale voorzieningen worden daarbij zoveel mogelijk ontzien. De NH-topman minister Adjamoffo deed opnieuw een beroep op huishoudens, bedrijven en overheidsinstanties om zuinig met elektriciteit om te gaan. Energiebesparing blijft volgens Adjamoffo noodzakelijk om druk op het bestaande elektriciteitsnet te beperken zolang de extra capaciteit nog niet beschikbaar is. Tot zover een bericht uit Suriname, Herald.

eerste nationale Heritage Month afgesloten bij monument Mama Sranang. De eerste nationale Heritage Month van Suriname is zondag 30 augustus 2026 officieel afgesloten bij het monument van Mama Sranang. De ceremonie vormde het slot van een maand waarin erkenning, beleving en verbondenheid tussen de verschillende bevolkingsgroepen centraal stonden. De plechtigheid begon met een inheems piai-gebed aan Tamushi, God, bedoeld voor bezinning en zegening. Daarna volgden bloemenhulden bij het migrantenmonument en het Mama Sranang-monument. Verschillende culturele groepen leverden een bijdrage aan het programma. Rachel Pinas, voorzitter van de presidentiële werkgroep Heritage Month 2026, benadrukte dat het erfgoed niet alleen terug te vinden is in monumenten en grote historische gebeurtenissen, maar juist ook in dagelijkse tradities, gezegden en wijsheden die van generatie op generatie worden doorgegeven. Blijf verhalen vertellen van vroeger. Het lijkt misschien simpel gezegd, maar daar gaat het om. Iedereen heeft een verhaal. Een leuk verhaal van een voorouder, van een grootouder geleerd. Iedereen heeft wijsheden geleerd. Tradities, kleine dingen die je meekrijgt bij de opvoeding. Dat is ons erfgoed. Koester het, behoud het, doe het niet weg, zei Pinas. Ook parlementsvoorzitter Ashwinadin blikte positief terug op de erfgoedmaand. Volgens hem, Ashwinadin, heeft Heritage Month bijgedragen aan wederzijdse erkenning en waardering tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Voor de afsluiting van de maand die de president heeft ingesteld, mevrouw Simons, mag ik zeggen dat het een heel groot succes geworden is, zei Adin. Hij stelde dat de Surinaamse identiteit ontstaat door de synergie tussen de verschillende culturen, waarbij de gezamenlijke gemeenschap volgens hem sterker is dan de afzonderlijke delen. Minister Dirk Curry van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft het directoraat Cultuur intussen de opdracht gegeven om te bekijken hoe cultuur nadrukkelijker kan worden ingebed in het onderwijscurriculum. De eerste nationale Heritage Month stond in het teken van het motto hoe wij hier ook samen kwamen, hoe wij samen verder gaan. Even kijken als de bericht nog verder. Ja, tot zover een bericht uit Suriname Herald.

blindenstok op straat krijgt te weinig respect van weggebruikers. Een praktijkactiviteit op de openbare weg heeft opnieuw duidelijk gemaakt dat niet alle weggebruikers weten hoe zij moeten handelen wanneer een blinde of slechtziende persoon wil oversteken. Ondanks een duidelijke, zichtbare witte blindenstok reden verschillende bestuurders door, waardoor het lang duurde voordat het veilig kon worden overgestoken. De bewustwordingsactiviteit werd georganiseerd op initiatief van het Blindencentrum en ondersteund door het Verkeersveiligheid Instituut, VVI, dat resulteert onder het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Korps Suriname Vrijwilligers, KSV. Het Korps Politie Suriname, KPS, hield toezicht op de openbare orde en veiligheid. Tijdens de praktijkoefening bleek dat de betekenis van de witte blindenstok nog niet bij iedere weggebruiker bekend is. Verschillende voertuigen stopten niet direct terwijl de slechtziende persoon zichtbaar aangaf te willen oversteken. Volgens het VVI brengt dit blinden en slechtzienden onnodig in gevaar. En VVI is Verkeersveiligheidsinstituut. De witte blindenstok is niet alleen een hulpmiddel waarmee iemand zich kan oriënteren, maar ook een duidelijk signaal aan andere verkeersdeelnemers. Het VVI vindt daarom dat meer bewustwording nodig is over de manier waarop bestuurders in dergelijke situaties moeten reageren. Ook binnen rijopleidingen en verkeerseducatie zou nadrukkelijker aandacht moeten worden besteed aan de betekenis van de blindenstok. Bestuurders moeten weten dat zij tijdig snelheid moeten verminderen en blinden en slechtzienden voldoende gelegenheid moeten geven om veilig over te steken. Volgens het instituut ligt er daarnaast bredere opgave bij de inrichting van de openbare ruimte. Trottoirs, oversteekplaatsen, verkeerslichten en andere wegmeubilair moeten beter worden afgestemd op mensen met een visuele beperking, zodat zij zich zo zelfstandig en veilig mogelijk kunnen verplaatsen. Het VVI roept alle weggebruikers op extra alert te zijn en rekening te houden met blinden en slechtzienden. Een veilige en toegankelijke openbare weg moet volgens het instituut voor iedereen vanzelfsprekend zijn. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

Het bericht dat volgt is wel een vreselijke bericht. De kop luidt: doek in mond, 72-jarige vrouw aangetroffen. En er zijn twee verzorgsters aangehouden. Het is toch erg? De politie van Quetta heeft twee vrouwelijke verzorgsters aangehouden wegens de vermoedelijke mishandeling van een 72-jarige vrouw in een bejaardentehuis in Wanica. De dochter van de vrouw trof bij een onverwacht bezoek een gepropte doek in de mond van haar moeder aan. De dochter bracht op zaterdag 29 augustus 2026 een ongepland bezoek aan haar moeder. Bij binnenkomst hoorde zij haar moeder kreunen, vermoedelijk van de pijn. De dochter zag dat er een mondkap over de mond van haar moeder was geplaatst. Een van de verzorgsters verwijderde de mondkap volgens haar haastig. Daaronder ontdekte de dochter een gepropte doek in de mond van haar moeder. Dat is toch erg? Omdat zij de situatie zeer vreemd vond, stelde de dochter de verzorgster hierover vragen. Zij kreeg te horen dat haar moeder enkele dagen eerder een schouderfractuur had opgelopen en voortdurend gilde van de pijn. Naar aanleiding van de aangifte stelde de politie van Quetta een onderzoek in. Dit resulteerde in de aanhouding van de verzorgsters OJ van 25 jaar en RC van 27 jaar. Beide verdachten zijn in het belang van het onderzoek in verzekering gesteld. De politie van Quetta zet het onderzoek voort. Het is toch erg? In een bejaardentehuis, verzorgingshuis. Van ouders maar ebari, want abi pijn. Dan de beste verzorgster, zoals het met eigen zo. Dan de beste verzorgster is zoet aan prop. Neem een vrouw in moffo. Dat is tjera vrouw toch. Oh my god, die mag straf de vrouw die ziet. Die mag straf de toeverpleegster. OJ van 25 jaar en RC van 27 jaar. Wat mij betreft moesten ze hun jarenlang opsluiten. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

Curry zegt 100 nieuwe lokalen en renovatie 35 scholen voor het nieuwe schooljaar. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, OWC, werkt volop aan de voorbereidingen voor het schooljaar 2026-2027. Naast de renovaties op tientallen scholen worden landelijk 100 nieuwe leslokalen gebouwd. Minister Dirk Curry verwacht dat ook scholen in het binnenland het nieuwe schooljaar tijdig kunnen starten. Curry bracht gisteren een werkbezoek aan 4 scholen om de voortgang van de werkzaamheden te bekijken. Hij oriënteerde zich bij Mulo Schotelweg, Openbare School 2 Kwarasang, HAVO 1 en HAVO 4. Op verschillende locaties worden nieuwe leslokalen gebouwd. 2 van de bezochte scholen staan daarnaast voor een volledige renovatie. Van de ruim 150 scholen die op de renovatielijst staan, zijn ongeveer 61 geselecteerd. Voor 35 scholen is de opdracht inmiddels verstrekt. Tegelijkertijd werkt het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur aan de bouw van 100 nieuwe lokalen. Die uiterlijk eind december moeten zijn opgeleverd. Wat mij een heel plezierig gevoel geeft, is de blijheid van de leerkrachten dat er nieuwe lokalen bij zijn, zei Curry. Volgens de minister zijn ook voorbereidingen getroffen om het onderwijs in het binnenland tijdig op gang te brengen. Het vervoer van leerkrachten is geregeld. Bij vlieg, bus en bootvervoerders zijn momenteel geen betalingsachterstanden, waardoor Curry geen transportproblemen verwacht bij de start van het schooljaar. Ook het lerarentekort blijft de aandachtspunt. Het ministerie wil digitalisering inzetten als aanvullende oplossing en is van plan daarvoor een pilot te starten, zowel in het binnenland als in de stad. Daarnaast ondersteunt de regering toekomstige leerkrachten door de opleidingskosten bij onder meer de pedagogische instituten en het instituut voor de opleiding van de leraren, IOL, voor haar dus regeringsrekening te nemen. We moeten de lat steeds hoger leggen, benadrukte Curry. OEC werkt volgens hem aan verschillende maatregelen om zoveel mogelijk leerlingen toegang tot onderwijs te geven. Daarbij gaat het onder meer om extra lokalen, tijdelijke voorzieningen en, waar noodzakelijk, leerlingenvervoer. Bij de lancering van het landelijke renovatieproject in juni wees de minister al op de grote onderhoudsachterstand bij scholen. Hij benadrukte toen ook dat verbetering van de onderwijsinfrastructuur een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van de publieke en private sector. Curry riep leerlingen tot slot op de vakantie goed te benutten en zich voor te bereiden op het nieuwe schooljaar. Geniet ervan en ga met frisse moed je komend schooljaar tegemoet. Aldus Curry, aldus een bericht uit Suriname Herald.

dan ga ik naar mijn laatste bericht. En dat is een bericht van de valutakoersen van de Centrale Bank van Suriname. Die zijn binnen. Vandaag 2 september. 10 uur ochtends Suriname tijd. 3 uur middags Nederlandse tijd. Als je US dollar inlevert, dus verkoop aan de Centrale Bank van Suriname, krijg je 37,547 voor terug. Dus Teutjawa Yankee dollar Gona Mama Panje. Je hebt die 37,547. Van de andere kant wil je een US dollar kopen bij de Centrale Bank van Suriname, dan moet je neertellen 38 SD. Die want bij van Yankee dollar naar Mama Panje, je moet bij 38 SD. Als je euro inlevert bij de Centrale Bank van Suriname, krijg je 43,270 SD voor terug. Dus dit jaar Europees money go naar Mama Panje, dan heb je 43,270 SD. Als je een euro wil kopen bij de Centrale Bank van Suriname, dan stuur je een bij van euro naar Mama Panje voor Suriname, dan moet je bij 44,181 SD. 44,181 SD. Dus makkelijk gezegd, 100 US dollars kopen, moet je 3800 SD neertellen. 100 euro's kopen, moet je 4418,10 SD neertellen. Ik herhaal, 100 US dollars kopen, moet je 3800 SD neertellen. 100 euro kopen, moet je 4418,10 euro. Dat zijn de officiële koersen van de Centrale Bank van Suriname. Maar bij de cambio's zou je andere prijzen krijgen. Dat was het dus wat de koers betreft. Dat heb ik op de valreep nog een uitsmijtertje. De Nederlandse bank wil beter voorbereid zijn op crisis en verplaatst 86 ton goud, ja, 86 ton goud uit de VS en Canada naar Londen. De Nederlandse bank, DNB, heeft een groot deel van de Nederlandse goudvoorraad verplaatst. Door toenemende spanningen in de wereld wil de centrale bank beter voorbereid zijn op mogelijke crisissen. In totaal is ruim 86 ton goud ter waarde van 10,3 miljard euro vanuit de Verenigde Staten en Canada overgebracht naar kluizen in Londen. Nederland had in de Verenigde Staten en Canada in totaal bijna 313 ton goud liggen. Daarvan is nu dus ruim een kwart overgebracht naar de Bank of England in Londen, waar al een klein deel van ons goud lag opgeslagen. 227 ton van ons goud bleef liggen in de kluizen in New York, Federal Reserve Bank en Ottawa Bank of Canada. Om het goud veilig en efficiënt te verplaatsen, heeft DNB een deel van het goud in New York verkocht en in Londen direct weer teruggekocht. Een ander deel is via het DNB Cash Centrum in Zeist, de Nederlandse bank Cash Centrum in Zeist, de strengst beveiligde kluis van Nederland fysiek naar Engeland gebracht. Daarmee wordt Londen nu de plek met het grootste deel van de Nederlandse goudvoorraad. 32,1% hebben ze van de Nederlandse goudvoorraad, gevolgd door Zeist 30,8%. In zowel New York als Ottawa ligt nu 18,5% van onze goudvoorraad opgeslagen. Londen staat bekend als de belangrijkste plek voor de handel in goud. Het goud dat daar bij de Britse Centrale Bank ligt voldoet aan de nieuwste standaarden en is daardoor het snelst te verhandelen, meldt de DNB. Eerder klonk in ons land al de roep om het goud, dus in ons land Nederland, al de roep om het goud dat in Amerika ligt opgeslagen te verplaatsen. De Verenigde Staten zouden onder Donald Trump geen betrouwbare bondgenoot meer zijn. De Verenigde Staten zouden onder Donald Trump geen betrouwbare bondgenoot meer zijn. We moeten ons goud zo snel mogelijk weghalen uit de VS. Ze hebben groot gelijk. Trump valt niet te vertrouwen. Hij is daar simpelweg niet meer veilig, stelde Johan de Ruiter, directeur van Goudwisselkantoor, toen in gesprek met deze site, AD. De Ruiter wees onder meer op de onvoorspelbaarheid van Trump. Hij kan weigeren het uit te leveren, extra heffingen opleggen of de teruggave decennia lang vertragen. DNB lijkt die conclusie nu ook te hebben getrokken. Vanwege de toenemende
onrust werkt DNB aan het versterken van zijn crisisparaatheid, meldt de bank. Een meer evenwichtige spreiding van de goudvoorraad tussen Noord-Amerika, het Verenigd Koninkrijk en Nederland zal helpen om risico's te spreiden. Door deze stap hebben we de inzetbaarheid van de goudvoorraad verbeterd. We gaan ervan uit dat we het goud nooit hoeven in te zetten, maar toch is het nodig dat we onze weerbaarheid en paraatheid versterken, zegt DNB-president Olaf Slijper. Nederland bezit in totaal 612,4 ton goud met een waarde van ruim 72 miljard euro. Ja, u hoort het goed. Nederland bezit in totaal 612,4 ton goud met een waarde van ruim 72 miljard euro. Het is niet voor het eerst dat Nederland goud terughaalt uit het buitenland. In 2014 werd de eigen voorraad op Nederlandse bodem verhoogd van 11 naar 31% om het publiek vertrouwen te herstellen. Tot zover een uitsmijter uit AD. Dat gaat over het goud dat Nederland in de wereld heeft. In Canada, in de Verenigde Staten. En de grootste voorraad is in de VK, Verenigd Koninkrijk, Groot-Brittannië. En een deel hier in Zeiss. Tot zover mijn nieuws. Mijn nieuwsbulletin van vandaag, woensdag 3 september. Ik heb prachtige technische assistentie gehad van Rajin. Rajin, hartelijk dank. Het ziet er mooi buiten uit. Het is wel een beetje bewolkt. Ik zou zeggen, geniet van de dag. Brasse donderdag, omiets vrijdag, dag.